Twee mannen zo stil, hand in hand. Op een begrafenis van een vriend.

to touch your hand or

0: Classics.
1: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en Caesars Snoeklaan in Ronsen. Vlaamse Ardennen in.
2: Goeienacht.

0: up enough.
1: Contrattare un bel, io ti

0: Classics.
1: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albertijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en Caesar Snoeklaan in Ronsen.
2: Vlaamse Vertrekking.
1: Goeienacht.
0: Bij

stars in their eyes.

Vlaamse Ardennen 1. 106.3. 105.

0: Vlaams Artenne1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen. Vlaamse Artenne1. Goedemorgen.

0: nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel?
1: Vandaag in 50 minuten.
2: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
2: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regio nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: 7. Vandaag 50 minuten.
3: Vlaamse Ardennen 1.

0: Classics.
1: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse. Vlaamse Ardennen in. Goedemorgen.

0: radio.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert aan de Westing, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
3: We geven een steeds groter deel van ons inkomen uit aan woonlasten, zoals de huur- en lening- of energiefacturen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Bouwfederatie en Bild. Een alleenstaande huurder van een appartement bijvoorbeeld geeft gemiddeld zelfs 55% van zijn inkomen aan wonen. ALN vastgoedexpert Bjorn Kot.
4: Eerst en vooral door de hogere energiekosten. Aardgas, elektriciteit, die zijn duurder geworden. Huurders die worden dan ook nog eens geconfronteerd met hogere huurprijzen. Vorig jaar betaalde je voor het eerst gemiddeld meer dan €900 voor een appartement. Heeft te maken met de krapte op de markt. En alleenstaanden die moeten dan ook vaak nog eens appartementen huren die groter zijn dan ze nodig hebben.
3: Kopers zien dan weer de huizenprijzen en de rente op leningen sneller omhoog gaan. Bij de verschillende ongevallen op de E34 gisteren zijn 12 gewonden en 1 dode gevallen. Het dodelijke slachtoffer is een motorrijder van 28. Het kwam allemaal door een extreme hagelbui, zegt de burgemeester van Lille, Marleen Peters.
5: Dus heel lokaal moet het bijzonder hevig gehageld hebben. Een gordijn van hagelstenen, van ijs dat uit de lucht is komen gevallen. En waardoor dus ja, dat die 3 ongevallen eigenlijk zijn kunnen gebeuren, vermoedt men.
3: De snelweg was daardoor ook een tijd lang afgesloten, maar omstreeks 11 uur gisteravond werd die wel opnieuw geopend. China roept op tot een staakt het vuren in het Midden-Oosten en de heropening van de straat van Hormuz. Die is al lang geblokkeerd, waardoor heel wat olie vastzit, wat de prijzen van diesel en benzine omhoog duwt. Vandaag beginnen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping trouwens aan de laatste dag van het Amerikaanse staatsbezoek in China. En we kennen de finalisten van het Eurovisie Songfestival. Tijdens het tweede halve finale gisteren kon onder meer topfavoriet Denemarken zich plaatsen. En ook Oekraïne en Australië stoten door. Onze eigen inzending Escila kon zich dinsdag al plaatsen. De halve finale vindt zaterdag plaats in Wenen. Onze journalist Wim de Hanschutter schat in wie er mogelijk gaat winnen.
6: Finland is een grote favoriet bij de boekmakers. Die gaan het ongetwijfeld goed doen, maar ik denk dat de act te moeilijk gaat zijn voor het grote publiek. Griekenland wordt ook genoemd, daar hou ik serieus rekening mee. Het is een komische act die toch diepgang heeft. Maar als je nu vraagt wie er gaat winnen, ik zou zelfs Israël durven zeggen. Zoals de voorbije jaren gaan ze ongetwijfeld weer die televoting domineren.
3: Onze inzending Escila kon zich dinsdag al plaatsen voor de finale. Ze is als 4e aan de beurt na Israël en voor Albanië. We krijgen eerst nog opklaringen, daarna meer wolken en buien. Frisse maxima rond 13 graden. Ook morgen eerst nog zon, daarna opnieuw kans op buien bij 14 graden. Ook het begin van volgende week wordt nog wisselvallig. Vanaf dinsdag wordt het wel stilaan warmer en droger.
1: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
0: Vlaamse Ardenne 1.
1: Altijd 1 versnelling hoger.
7: Op de markt van Oudenaarde wil de erkensmachine zonveldrecord Polonaise dansen breken. De gouverneur van Oost-Vlaanderen voert een tijdelijk verbod in op het oppompen van water uit onbevaarbare waterlopen. En bij snelheidscontroles in Ronsen zijn de voorbije week 190 bestuurders betrapt op te snel rijden.
1: Ludo Daalman.

Rond de markt van Oudenaarde wil de Erkensmachine zondag een wereldkort Polonaise dansen breken. Artiest Mischa van Driessen viert zo het vijfjarig bestaan van zijn act. Terwijl hij zingend aan een kraan boven het publiek hangt, moet beneden de langste Polonaise ter wereld ontstaan. Voor het record zijn minstens 600 deelnemers nodig.

0: voor Gentsen. Altijd waar voor je geld.
1: Dit jaar is het heel de zomer verlof in eigen land. We gaan ons terras perfect maken met zalige luie loungezetels en bijpassende parasol.
2: Ah wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
3: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
4: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
5: Europoint, Europoint.
0: Vlaamse Ardennen 1, 106.3, 105.

0: de warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Nu is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.
4: Op de markt van Oude, de Erkensmachine zondag en de wezendansen breken. De gouverneur van Oost-Vlaanderen voert een tijdelijk verbod in op het oppompen van water uit onbevaarbare waterlopen. En bij snelheidscontroles in Rons zijn de voorbije week 190 bestuurders betrapt op te snel rijden. We starten met soms een mooie zonnige periode in het centrum en het oosten. Vervolgens krijgen we meer bewolking en nieuwe buien vanaf het noordste. Voor in het oosten is geïsoleerd een donderslag mogelijk. Het wordt 12 graden.
5: Ludo Daalman.

De gouverneur van Oost-Vlaanderen voert een tijdelijk verbod op oppompen van water uit onbevaarbare waterlopen en grachten in 15 zones. Aanhoudende droogte staan de waterpeilen en grondwaterstanden te laag. Het verbod geldt onder meer in Oudenaarde, Ronse, Wortegem, Petegem en Kluisbergen. De maatregel blijft van kracht tot de waterstanden opnieuw voldoende hersteld zijn.

0: afbraak en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Lachen is goed, lachen is gezond.
2: Goeiedag dames en heren, hier met de Erkensmachine. En ik heb groot nieuws voor jullie, want de Erkensmachine bestaat dit jaar 5 jaar en dat moet gevierd worden. Oh la la! Op zondag 17 mei geef ik een heel groot volksfeest op de Markt van Oudenaarde. En ik zou zeggen, komt dat zien dames en heren. Want we gaan zoals altijd voor het grote amusement. Amai zeg. De Erkensmachine zal zijn nieuwe single, Kleine Dingen genaamd, voorstellen. Terwijl hij aan een kabel hangt van een kraan boven het publiek. Jawel, onvoorstelbaar. Daarnaast gaan we een poging doen om het wereldrecord Polonaise dansen te verbreken. En jawel, we hebben jou daarvoor nodig. Dit allemaal onder ludieke commentaar van niemand minder dan Han Solo. Oelala. Dus ik zou zeggen, alle daarheen, komende zondag 17 mei om 14 uur op de Markt van Oudenaarde. En niet te vergeten, de eerste 100 personen die door de Polonaiseboog gaan, krijgen een gratis drankbonnetje. Amai zeg, Ali Hoppa!

0: en classics.
1: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: Opvallend veel werklozen hebben zich ingeschreven voor een opleiding tot knelpuntberoep. Het zijn er 24.000, een verdubbeling tegenover het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg bij minister van Werk David Clarinval. Volgens N-VA is het een achterpoortje om langer een uitkering te krijgen, zegt politiek journaliste Fleur Mees.
3: Vanaf 1 januari verlies je je uitkering nadat je langer dan 2 jaar werkloos bent. Maar als zij zich voor 1 januari 2026 hadden ingeschreven, dan mochten zij hun uitkering behouden zolang hun lessen duren. Die maatregel kwam er omdat de regering wilde vermijden dat mensen die een opleiding tot een knelpuntberoep volgden, daar plots mee zouden moeten stoppen omdat het financieel te moeilijk wordt.
2: De vakbond reageert dan weer dat zo'n opleiding net de ideale manier is om mensen snel aan het werk te krijgen. We geven een steeds groter deel van ons inkomen aan woonlasten, zoals de huur, een lening of energiefacturen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Bouwfederatie Enbeeld. Een alleenstaande huurder van een appartement bijvoorbeeld geeft gemiddeld zelfs 55% van zijn inkomen aan wonen. HLN vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
4: Eerst en vooral door de hogere energiekosten. Aardgas, elektriciteit, die zijn duurder geworden. Huurders die worden dan ook nog eens geconfronteerd met hogere huurprijzen. Vorig jaar betaalde je voor het eerst gemiddeld meer dan €900 voor een appartement. Heeft te maken met de krapte op de markt. En alleenstaanden die moeten dan ook vaak nog eens appartementen huren die groter zijn dan ze nodig hebben.
2: Kopers zien dan weer de huizenprijzen en de rente op leningen sneller stijgen. China roept op tot een staakt het vuren in het Midden-Oosten en de heropening van de Straat van Hormuz. Die is al weken geblokkeerd, waardoor heel wat olie vastzit, wat de prijzen van diesel en benzine omhoog duwt. Vandaag beginnen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping aan de laatste dag van het Amerikaanse staatsbezoek in China. En we kennen de finalisten van het Eurovisie Songfestival. Tijdens de tweede halve finale gisteren kon onder meer topfavoriet Denemarken zich plaatsen en ook Oekraïne en Australië stoten door. Onze eigen inzending Isila kon zich dinsdag al plaatsen. De finale vindt zaterdag plaats in Wenen. Onze journalist Wim de Handschutter schat in wie er mogelijk gaat winnen.
5: Finland is een grote favoriet bij de bookmakers. Die gaan het ongetwijfeld goed doen, maar ik denk dat de act te moeilijk gaat zijn voor het grote publiek. Griekenland wordt ook genoemd, daar hou ik serieus de rekening mee. Het is een komische act die toch diepgang heeft. Maar als je nu vraagt wie er gaat winnen, ik zou zelfs Israël durven zeggen. Zoals de voorbije jaren gaan ze ongetwijfeld weer de televoting domineren.
2: Ons land is als vierde aan de beurt na Israël en voor Albanië. We krijgen eerst opklaringen, daarna meer wolken en buien, frisse maxima rond 13 graden. Ook morgen eerst nog zon, daarna opnieuw kans op buien bij 14 graden. Ook het begin van volgende week wordt wisselvallig, vanaf dinsdag wel stilaan warmer en droger.
0: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
6: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd één versnelling hoger.
7: De gouverneur van Vlaanderen voert een tijdelijk verbod in op pompen van water uit onbevaarbare waterlopen. Op de markt van Oudenaarde wil de Erkensmachine zondag een wereldrecord Polonaise dansen breken. En bij snelheidscontroles in Ronsen zijn de voorbije week 190 bestuurders betrapt op te snel rijden.
0: Ludo Daalman.

gouverneur van Oost-Vlaanderen voert een tijdelijk verbod in op pompen uit onbevaarde waterlopen en grachten in 15 zones. Door de aanhoudende droogte staan de waterpeilen en grondwaterstanden te laag. Het verbod wordt in Gemsberg. De maatregel blijft van kracht tot de waterstanden opnieuw voldoende hersteld zijn.

0: Albert Heijn. Wij elke dag voor een gezellige, propere, veilige en goed gevulde winkel. Wij staan klaar voor jullie. Welkom in Albert Heijn Ronse aan de César Snoeklaan en Albert Heijn Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
1: Dit jaar is het heel de zomer verlof in eigen land. We gaan ons terras perfect maken met zalige luie loungezetels en bijpassende parasol.
2: Ah wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
3: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
4: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem. Europoint. Europoint.
5: De Vlaamse Ardennen 1.

Vallig. De warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de metro. De metro. Zowel voor brandhout, pellets, briquet.

0: pakketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit. De Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Het is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.
4: De gouverneur van Oost-Vlaanderen voert een tijdelijk in op het oppompen uit onbevaarbare waterlopen. Op de markt van Oudenaarde wil de Erkensmachine zondag een wereldrecord Polonaise dansen breken. En bij snelheidscontroles in Ronsen zijn de voorbije week 190 bestuurders betrapt op te snel rijden. We starten met soms mooie zonnige periode in het centrum en het oosten. Vervolgens krijgen we meer bewolking, nieuwe buien vanaf het noordwesten. Vooral in het oosten is geïsoleerd een donderslag mogelijk. Het wordt 12 graden.
5: Ludo.

de markt van Oudenaarde wil de Erkensmachine zondag een wereldkort Polonaise dansen breken. Artiest Misha van den Driessen viert zo het vijfjarig van Act. Terwijl hij zingend aan een kant boven het publiek hangt, moet beneden de langste Polonaise ter wereld ontstaan. Voor het record zijn minstens 600 deelnemers nodig.

0: afbraak- en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Lachen is goed, lachen is ont.
2: Goeiedag dames en heren, hier met de Erkensmachine. En ik heb groot nieuws voor jullie, want de Erkensmachine bestaat dit jaar 5 jaar en dat moet gevierd worden. Oh la la, op zondag 17 mei geef ik een heel groot volksfeest op de Markt van Oudenaarde. En ik zou zeggen, komt dat zien dames en heren, want we gaan zoals altijd voor het grote amusement. Amai zeg. De Erkensmachine zal zijn nieuwe single, dingen genaamd, voorstellen terwijl hij aan een kabel hangt van een kraan boven het publiek. Jawel, onvoorstelbaar. Daarnaast gaan we een poging doen om het wereldrecord Polonaise dansen te verbreken. En jawel, we hebben jou nodig. Dit allemaal onder ludieke commentaar van niemand minder dan Han Solo. Oelala. Dus ik zou zeggen, alle daarheen, komende zondag 17 mei om 14 uur op de Markt van Oudenaarde. En niet vergeten, de eerste 100 personen die door de Polonaiseboog gaan, krijgen een gratis drankbonnetje. Amai zeg, Ali Hoppa!
3: Vlaamse Ardennen 1.
4: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Opvallend, Klozen hebben zich ingeschreven voor een opleiding.

0: Een beroep. Het zijn er 24.000, een verdubbeling tegenover het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg bij minister van Werk David Clarenval. Wie zo'n opleiding volgt, behoudt zolang die lessen duren. En dus denkt N-VA dat werklozen het gebruiken als achterpoortje. Politiek journaliste Fleur Mees.
1: N-VA denkt inderdaad dat niet iedereen met de juiste bedoelingen aan die opleiding gestart is. En ze wijzen eigenlijk schuldigende vinger naar de vakbond. Zij organiseerden workshops om werklozen te begeleiden die een uitkering zouden verliezen door de maatregel. En tijdens die workshops zouden ze gezegd een lange financiële steun zouden krijgen als ze die opleiding zouden starten.
0: De vakbond reageert geschokt. Ze benadrukken dat het hun job is om werklozen aan het werk te krijgen en dat dat het snelst gaat via een knelpuntberoep. Betaalbaar wonen ging er vorig jaar opnieuw op achteruit. Alleenstaande huurders in Vlaams-Brabant en Antwerpen besteden zelfs 2/3 van hun inkomen aan woonkosten, zoals huur, leningen of energiefacturen. HLN vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
2: Eerst en vooral door de hogere energiekosten. Aardgas, elektriciteit, die zijn duurder geworden. Huurders die worden dan ook nog eens geconfronteerd met hogere huurprijzen. Vorig jaar betaalde je voor het eerst gemiddeld meer dan €900 voor een appartement. Heeft te maken met de krapte op de markt. En alleenstaanden die moeten dan ook vaak nog eens appartementen huren die groter zijn dan ze nodig hebben.
0: Kopers zien dat de huizenprijzen en de rente op leningen sneller stijgen. In het Koning Boudewijnstadion zijn gisteren 300 stoeltjes vernield na de bekermatchen Union en Anderlecht. Dat laat de Brusselse schepen van sport weten. Vooral de Anderlecht-tribune is kort en klein geslagen. Onaanvaardbaar klinkt het bij de stad. Anderlecht kan zich ook aan een stevige rekening verwachten. De stad Brussel is op dit de kosten nog aan het berekenen. Na de bekerfinale vorig jaar tussen Anderlecht en Club Brugge liep de schade op tot €70.000. België is als vierde aanzet op de finale van het Eurovisie Songfestival zaterdag, net na Israël en voor Albanië. Onze inzending Essila stootte dinsdag door naar de finale met haar nummer Dancing on the Ice. Gisteren plaatsten ook Denemarken, Oekraïne en Australië zich. Journalist Wim de Handschutter schat in wie er gaat winnen.
3: Finland is een grote favoriet bij de bookmakers. Die gaan het ongetwijfeld goed doen, maar ik denk dat de act te moeilijk gaat zijn voor het grote publiek. Griekenland wordt ook genoemd, daar hou ik serieus rekening mee. Het is een komische act die toch diepgang heeft. Maar als je nu vraagt wie er gaat winnen, ik zal Israël durven zeggen. Zoals de voorbije jaren gaan ze ongetwijfeld weer de televoting domineren.
0: Dat Israël mag deelnemen aan het Eurovisie Songfestival zorgde al veel ophef. We krijgen eerst opklaringen, daarna meer wolken en buien, frisse maxima rond 13 graden. Ook morgen eerst nog zon, daarna opnieuw kans op buien bij 14 graden. Ook het begin van volgende week wordt wisselvallig. Vanaf dinsdag wordt het wel stilaan warmer en droger.
4: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
5: Ordene 1.
4: Altijd in versnelling hoger.
6: Bij stellers in Ronsen zijn de voorbije 190 bestuurders betrapt op rijden. De gouverneur van Oost-Vlaanderen voert een tijdelijk verbod in op het oppompen van water uit onbevaarbare waterlopen. En op de markt van Oudenaarde wil de Erkensmachine zondag een wereldrecord Polonaise dansen breken.

0: Wijn Aarde. Wij overtreffen onszelf voor een glimlach van onze klant.
1: Dit jaar is het heel de zomer verlof in eigen land. We gaan ons terras perfect maken met zalige luie loungezetels en bijpassende parasol.
2: Jij kiest de tuinset?

0: zorg ik voor het aperitief.
1: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
2: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de weg in Waregem. Europoint, Europoint.
3: Vlaamse Ardennen 1.
4: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: ben je helemaal mee met Vlaamse Ardennen 1. Sta op met de beste muziek en het laatste nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: 105 en 106.3. En ook online.
2: VlaamseArdennen1.be.
0: Wakker Vlaamse Ardennen 1.
1: 7-9.
0: Ludo Daalman. Luister en zit op de eerste rij voor alle lokale en regionale berichtgeving uit Zuidoost-Vlaanderen.
3: Vlaamse Ardennen 1.

0: echte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Mega kleine prijsjes, Albert Heijn. Ananas zonder kroon, 1,19 per stuk.
2: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronsen aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring Rietelstig.
3: Bij snelheidscontroles in Ronsen zijn de voorbije week honden betrapt op te snel rijden. De gouverneur voert een tijdelijk verbod in op het oppompen van water uit onbevaarbare waterlopen. En op de markt van Oudenaarde wil de Erkensmachine zondag een wereldrecord Polonaise dansen breken. We starten met soms mooie zonneperioden in het oosten. Vervolgens krijgen we meer bewolking en nieuwe buien vanaf het noordwesten. Vooral in het oosten is geïsoleerd een donderslag mogelijk. Het wordt 12 graden.

0: afbraak en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. U vertelt de partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, sleutel tot succes in elke klus.
1: Lachen is goed, lachen is gezond.
2: Goeiedag dames en heren, hier met de Erkensmachine. En ik heb groot nieuws voor jullie, want de Erkensmachine bestaat dit 5 jaar en dat moet gevierd worden. Oh la la, op zondag 17 mei geef ik een heel groot...

Op de markt van Oudenaarde. En ik zou zeggen, komt dat zien, dames en heren. Want we gaan zo altijd voor het grote amusement. Amai, zeg. De Erkensmachine zal zijn nieuwe single, Kleine Dingen genaamd, voorstellen terwijl hij aan een kabel hangt van een kraan boven het publiek. Jawel, onvoorstelbaar. Daarna gaan we een poging doen om het wereldrecord Polonaise dansen te verbreken. En jawel, we hebben jou daarvoor nodig. Dit allemaal onder ludieke commentaar van niemand minder dan Han Solo. Oelala. Dus ik zou zeggen, alle daarheen, komende zondag 17 mei om 14 uur op de Markt van Oudenaarde. En niet te vergeten, de eerste 100 personen die door het Polonaiseboog gaan, krijgen een gratis drankbonnetje. Amai, zeg. Ali hoppa.

0: Hits en Classics.
1: Mega kleine prijs. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Rons.
2: Op de markt van Oudenaarde wil de Erkens maar zo wereldkort Polonaise dansen breken. Artiest Mischa van den Dries viert zo het vijfjarig bestaan van zijn act. Terwijl hij zingend aan een kraan boven het publiek hangt, moet beneden de langste Polonaise ter wereld ontstaan. Voor het record zijn minstens 600 deelnemers nodig. De gouverneur van Oost vloot een tijdelijk verbod in op het oppompen van water uit onbevaarbare waterlopen en grachten in 15 zones. Door de aanhoudende droogte staan de waterpeilen en grondwaterstanden te laag. Het verbod geldt onder meer in Oudenaarde, Ronse, Wortegem, Petegem

0: Kluisbergen. De maatregel blijft van kracht tot de waterstanden opnieuw voldoende hersteld zijn. Bij snelheidscontroles in Ronsen zijn de 109 bestuurders betrapt op snelrijden. In totaal controleerde de politie meer dan 3000 voertuigen. Vooral in de Nieuwe Brugstraat reden veel automobilisten te snel. Daar overschreed ruim 1/3 van de bestuurders de limiet van 30 km per uur. Ook op onder meer de Leuze Steenweg en de Nienhofse Steenweg stelde de politie tientallen overtredingen vast. We starten met soms mooie zonnige lucht in het centrum en het oosten. Vervolgens krijgen we meer bewolking en nieuwe buien vanaf het noordwesten. Vooral in het oosten is geïsoleerd een donderslag mogelijk. Het wordt 12 graden.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling.

0: Albert Heijn. Dag voor een gezellige, propere, veilige en goed gevulde winkel. Wij staan klaar voor jullie. Welkom Albert Heijn Ronse aan de César Snoeklaan en Albert Heijn Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
1: Dit jaar is het heel de zomer verlof in eigen land. We gaan ons terras perfect maken met douchezetels en bijpassende parasol.
2: Ah wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
3: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
4: Europop, 20.000 vierkante meter, puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
5: Europoint, Europoint.
0: Vlaamse Ardennen 1.

0: Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 Zwergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Hada, la la la la. Ah, schat, het water is koud.
0: Wordt het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
1: Ja, eindelijk.
0: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit in afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.

0: verhuur, verkoop, afbraak en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 10 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Lachen is goed, lachen is gezond.
2: Goeiedag dames en heren, hier met de Erkensmachine. En ik heb groot nieuws voor jullie, want de Erkensmachine bestaat dit jaar 5 jaar en dat moet gevierd worden. Oh la la, op zondag 17 mei geef ik een groot volksfeest op de Markt van Oudenaarde. En ik zou zeggen, komt dat zien dames en heren, want we gaan zoals altijd voor het grote amusement. Amai zeg. De Erkensmachine zal zijn nieuwe single Kleine Dingen genaamd voorstellen, terwijl hij aan een kabel hangt van een kraan boven het publiek. Jawel, onvoorstelbaar. Daarnaast gaan we een poging doen om het wereldrecord Polonaise dansen te verbreken. En jawel, we hebben jou daarvoor nodig. Dit allemaal onder ludieke commentaar van niemand minder dan Han Solo. Oelala. Dus ik zou zeggen, alle daarheen, komende zondag 17 mei om 14 uur op de Markt van Oudenaarde. En niet te vergeten, eerste 100 personen die door de Polonaiseboog gaan, krijgen een gratis drankbonnetje. Amai zeg, Ali Hoppa!
3: Vlaamse Ardennen 1, 105.63 en wereldwijd en digitaal via Vlaamse Ardennen 1.be.

0: en classics.
1: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
2: De gouverneur van Oost-Vlaanderen voert een tijdelijk bod in op het ompen van water, bevaarbare waterlopen en grachten in 15 zones. Door de aanhoudende droogte staan de waterpeilen en grondwaterstanden te laag. Het verbod geldt onder meer in Oudenaarde, Ronse, Wortegem, Petegem en Kluisbergen. De maatregel blijft van kracht tot de waterstanden opnieuw voldoende hersteld zijn. Op de markt van Oudenaarde wil de Erkensmachine zondag een wereldrecord Polonaise dansen breken. Artiest Mischa van den Driessen viert zo het vijfjarig bestaan van zijn act. Terwijl hij zingend aan een kraan boven het publiek hangt, moet beneden de langste Polonaise ter wereld ontstaan. Voor het record zijn minstens 600 deelnemers nodig. Bij snelheidscontroles in Ronse zijn de voorbije week 190 bestuurders betrapt op te snel rijden. In totaal controleerde de politie meer dan 3000 voertuigen. Vooral in de Nieuwe Brugstraat reden veel automobilisten te snel. Daar overschreed ruim een derde van de bestuurders de limiet van 30 km per uur. Ook op onder meer de Leuze Steenweg en de Nienhofse Steenweg stelde de politie tientallen overtredingen vast.

0: starten met soms een mooie zonnige periode in het centrum en het oosten. Vervolgens krijgen we meer bewolking en nieuwe buien vanaf het noordwesten. Vooral in het oosten is geïsoleerd een donderslag mogelijk. Het wordt 12 graden.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versie.

0: Het personeel van Albert Heijn Ronsen en Albert Heijn Oudenaarde heten jullie van harte welkom. Ook op zondag van 8 uur tot 12 uur 30. Vlaams Ardennen 1.
1: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronsen-Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: gaat het snel.
1: Vandaag in 50 minuten.
2: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
2: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regionieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
1: Vlaamse Ardennen 1.
3: Disco.

0: Zalig. Oh, de echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Mega kleine prijsjes. Albert Heijn Barbecue Spare Ribs, gemarineerd. Alle varianten, 50% korting of 59 cent per 100 gram.
2: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de Cesar Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring, Retailpark N60.

0: afbraak- en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisbergen en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Schat, het water is koud!
2: Wordt het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
1: Ja, eindelijk!
2: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit in afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerrenovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be. Vlaamse Ordinne 1.

0: en classics.
1: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
2: Natuurorganisaties maken zich zorgen over het water in de grote Kemmelbeek in de Westhoek. Daar werden extreem hoge waarden oxameel gemeten. Dat is een pesticide die gebruikt wordt om insecten weg te houden van gewassen. Je hoort Lieve Stubbe van Natuurpunt.
3: Die kleine, hele kwetsbare fauna in het water wordt dus ook gedood door die stof. Dus het is eigenlijk de basis van het waterleven die echt aangetast wordt. 3 jaar geleden is het definitief verboden om dat nog te gebruiken in de professionele landbouw. Het is echt een biocide, een levensdoder, en het is ook gevaarlijk voor de mens.
2: Volgens de watergroep is er geen gevaar voor het drinkwater daar. Al maar meer verpleegkundigen in onze woonzorgcentra werken als zelfstandigen. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Katrien Schrijvers heeft opgevraagd. Het aantal is in 2 jaar tijd vervijfvoudigd, maar dat is geen goede zaak, zegt Schrijvers.
4: De reden is heel duidelijk. Hè. Dat is gewoon omdat er zo'n personeelskrapte is dat ze noodgedwongen naar die oplossing grijpen. Maar op zich is het natuurlijk geen goede zaak, want het kost voor eerst veel meer en dus het dreigt onze zorg ook duurder te maken. En natuurlijk is het ook voor de bewoners zelf gewoon geen goede zaak. Niks is beter dan dat vertrouwde gezicht.
2: De stijging aan zelfstandige werknemers is te wijten aan het nijpende tekort aan vaste werkkrachten in de sector. Wie op dit moment een reis naar Egypte of Turkije wil boeken, kan uitzonderlijk grote kortingen pakken. Heel wat hotels bieden zelfs 1 nacht boeken, 1 nacht gratis aan. En dat komt allemaal door de oorlog in het Midden-Oosten. Je hoort Pieter Meijeren van reisorganisatie TUI.
5: Wij hebben eigenlijk de hele maand maart 65% minder boekingen gehad dan het jaar daarvoor. En ja, dan weten de hoteliers hoe laat het is. Hè. Dus dan komen ze meteen met heel spectaculaire kortingen om toch zoveel mogelijk bezetting te halen.
2: Europese bestemmingen als Spanje, Portugal en Kaapverdië zagen dan weer meer toeristen. Voor de kust van Denemarken is een dode walvis aangespoeld. De vraag is nu of het om bultrugwalvis Timmy gaat. Onderzoekers gaan in de loop van de dag proberen een staal te nemen van het kadaver. Timmy is de walvis die meerdere keren aanspoelde voor de kust van Duitsland. Na een gigantische reddingsoperatie werd hij uiteindelijk weer naar de Noordzee gebracht. Maar experts vrezen al langer dat hij eigenlijk dood is. Zwemster Florine Gaspard heeft haar eigen Belgisch record verbroken op de 50 meter schoolslag. Dat deed ze op het Belgisch kampioenschap lange baan zwemmen in Antwerpen. Ze deed 30 seconden en 37 honderdste over 1 baantje en als 700ste sneller dan haar vorige record. Vanmiddag bewolkt met buien en frisse maxima rond 13 graden. Morgen eerst nog opklaringen, daarna opnieuw kans op buien bij 14 graden. En volgende week begint wel nog wisselvallig, maar vanaf dinsdag wordt het wel warmer.
0: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
1: Op 1.
0: Altijd 1 versnelling hoger.

0: Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be. Of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vlaamse Ardennen 1. 106.3.

0: Zaad. De echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Lachen is goed, lachen is gezond.
2: Goeiedag dames en heren, hier met de Erkensmachine. En ik heb groot nieuws voor jullie, want de Erkensmachine bestaat dit jaar 5 jaar en dat moet gevierd worden. Oh la la! Op zondag 17 mei geef ik een heel groot volksfeest op de Markt van Oudenaarde. En ik zou zeggen, komt dat zien dames en heren, want we gaan zoals altijd voor het grote amusement. Amai zeg! De Erkensmachine zal zijn nieuwe single Kleine Dingen genaamd voorstellen terwijl hij aan een kabel hangt van een kraan boven het publiek. Jawel, onvoorstelbaar. Daarnaast gaan we een poging doen om het wereldrecord Polonaise dansen te verbreken. En jawel, we hebben jou daarvoor nodig. Dit allemaal onder ludieke commentaar van niemand minder dan Han Solo. Oelala. Dus ik zou zeggen, alle daarheen, komende zondag 17 mei om 14 uur op de Markt van Oudenaarde. En niet te vergeten, de eerste 100 personen die door de Polonaiseboog gaan, krijgen een gratis drankbonnetje. Amai zeg, Ali Hoppa!

0: Zoek je als zelfstandige extra opslagruimte in Avelgem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad. Met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store, we handle, we care.
1: Dit jaar is het heel de zomer verlof in eigen land. We gaan ons terras perfect maken met zalige luie loungezetels en bijpassende parasol.
2: Ah, wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
3: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
4: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
5: Europoint, Europoint.
6: Het is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
7: Ja, eindelijk!
6: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
8: Sanitairdebaren.be.
9: Vlaamse Ardennen 1.
10: Goedemiddag.

0: Classics.
1: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: Natuurorganisaties zorgen over het water in de grote Kemmelbeek in de Westhoek. Daar werden extreem hoge waarden oxameel gemeten. Dat is een verboden pesticide die gebruikt wordt om insecten weg te houden van gewassen. Je hoort Lieve Stubbe van Natuurpunt.
3: Die kleine, hele kwetsbare sauna in het water wordt dus ook gedood door die stof. Dus het is eigenlijk de basis van het waterleven die echt aangetast wordt. 3 jaar geleden is het definitief verboden om dat nog te gebruiken in de professionele landbouw. Het is echt een biocide, een levensdoder en het is ook gevaarlijk voor de mens.
2: Volgens de watergroep is er wel geen gevaar voor het drinkwater daar. Wie op dit moment een reis naar pakweg Egypte of Turkije wil boeken, kan uitzonderlijk grote kortingen pakken. Heel wat hotels bieden zelfs 1 nacht boeken, 1 nacht gratis aan. En dat komt allemaal door de oorlog in het Midden-Oosten. Je hoort Piet Meijeren van reisorganisatie TUI.
4: Wij hebben eigenlijk de hele maand maart 65% minder boekingen gehad dan het jaar daarvoor. En ja, dan weten de hoteliers hoe laat het is. Hè. Dus dan komen ze meteen met heel spectaculaire kortingen om toch zoveel mogelijk bezetting te halen.
2: Europese bestemmingen zoals Spanje, Portugal en Kaapverdië zagen dan weer meer toeristen. En intussen gaat de Nederlandse vliegmaatschappij Transavia stevig besparen omdat de kerosine zo duur is. Het gaat om een besparing van in totaal 10 miljoen euro. Mogelijk worden daar ook banen door geschrapt. Eerder kondigde Transavia ook al een extra toeslag aan van 5 euro op een aantal vluchten door de gestegen brandstofprijzen. De Franse politie heeft 2 Belgen opgepakt voor illegale smokkel van curryworsten en Mexicano's. De 2 maakten deel uit van een crimineel netwerk dat bereide frituursnacks naar ons land smokkelt. Bij een inval vond de politie honderden kilo's vlees en tienduizenden euro's cash. Voor de kust van Denemarken is een dode walvis aangespoeld. De vraag is nu of het om bultrugwalvis Timmy gaat.

0: Onderzoekers gaan in de loop van de dag proberen een staal te nemen van het kadaver. Timmy is de walvis die meerdere keren aanspoelde voor de kust van Duitsland. Na een gigantische reddingsoperatie werd hij uiteindelijk naar de Noordzee gebracht. Maar experts vrezen al langer dat Timmy dood is. En zwemster Florine Gaspar heeft haar eigen Belgische record verbroken op de 50 meter schoolslag. Dat deed ze op het Belgisch kampioenschap lange baan zwemmen in Antwerpen. Ze deed 30 seconden en 37 honderdste over één baantje en als 700ste sneller dan haar vorige record. Deze namiddag buien, lokaal stevig en onweerachtig, fris met maxima tot 13 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later opnieuw buien en 14 graden. Ook de dagen erna nog wisselvallig, maar vanaf dinsdag wordt het wel warmer.
1: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
2: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.

0: in Oudena. Bezoek ons op Facebook en laat weten hoe je bezoek in onze winkels was.
1: Vlaamse Ardennen 1, 105, 106.3 en wereldwijd en digitaal via vlaamseardennen1.be.

Verhuur, verkoop, afbraak en omgevingswerken klinkt één naam. Meester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omwerken bent u bij hen aan het juiste.

0: juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Lachen is goed, lachen is gezond.
2: Goeiedag dames en heren, hier met de Erkensmachine. En ik heb groot nieuws voor jullie. De Erkensmachine bestaat dit jaar 5 jaar en dat moet gevierd worden. Oh la la. Op zondag 17 mei geef ik een heel groot volksfeest op de Markt van Oudenaarde. En ik zou zeggen, komt zien dames en heren. Want we gaan zoals altijd voor het grote amusement. Amai zeg. De Erkensmachine zal zijn nieuwe single Kleine Dingen genaamd voorstellen terwijl hij aan een kabel hangt van een kraan boven het publiek. Ja, onvoorstelbaar. Daarnaast gaan we een poging doen om het wereldrecord Polonaise dansen te verbreken. En jawel, we hebben jou daarvoor nodig. Dit allemaal onder ludieke commentaar van niemand minder dan Han Solo. Ja. Dus ik zou zeggen, alle daarheen, komende zondag 17 mei om 14 uur op de Markt van Oudenaarde. En niet te vergeten, de eerste 100 personen die door de Polonaiseboog gaan, krijgen een gratis drankje. Amai zeg, Ali Hoppa!

0: Zoek je als zelfstandige extra opslagruimte in Avelichem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe Thyssen KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven. Aan de Kaistra. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad. Met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 080 817 817. Stora. We store. We handle. We care.
1: Mega kleine prijsjes. Duvelblond. 33 centiliter flesje voor 99 cent.
2: Dat lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de Cesar Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring Retailpark N60.

0: Kiss and Classics.
1: Mega Kleisjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
2: Bijzetscontroles in Ronse zijn de voorbije week 90 bestuurders betrapt op te snel rijden. In totaal controleerden de politie meer dan 3000 voertuigen. Vooral in de Nieuwe Brugstraat reden veel automobilisten te snel. Daar overschreed ruim 1/3 van de bestuurders de limiet van 30 km per uur. Ook op onder meer de Leuze Steenweg en de Nienoweg stelde de politie tientallen overtredingen vast. De gouverneur van Oost-Vlaanderen voert een tijdelijk verbod in op het oppompen van water uit onbevaarbare waterlopen en grachten in 15 zones. Door de aanhoudende droogte staat er peilen en grondwaterstanden te laag. Het verbod geldt onder meer in Oudenaarde, Ronse, Wortegem, Petegem en Kluisbergen. De maatregel blijft van kracht tot de waterstanden opnieuw voldoende hersteld zijn. Op de markt Oudenaarde wil de Erkensmachine zondag een wereldrecord Polonaise dansen breken. Artiest Mischa van den Driessen viert zo het 5-jarig bestaan van zijn act. Terwijl hij zingend aan een kraan boven het publiek hangt, moet beneden de langste Polonaise telt ontstaan. Voor het record zijn minstens 600 deelnemers nodig. We starten met soms een mooie zonnige periode in het centrum en het oosten. Vervolgens krijgen we meer bewolking en nieuwe buien vanaf het noordwesten. Vooral oosten is geïsoleerd een donderslag mogelijk. Het wordt 12 graden.
0: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd 1.

0: wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment, geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentra in Kelder, Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vlaamse Ardennen 1.

0: Zalig. Oh, de echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. Zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Meter tijdens Streuvelstraat 41 in Heestert. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro. En je zit er warmpjes bij. Dit jaar is het heel de zomer verlof in eigen land. We gaan ons terras perfect maken met zalige luie loungezetels en bijpassende parasol.
1: Ah wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
2: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Ruim aan, steeds binnen je budget.
3: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
4: Europoint, Europoint.
5: Vlaamse Ardennen 1.
6: Vlaamse Ardennen.be.
7: Minder praten,

Zoek je als extra lachen in Avem, dan heeft de op jou. Storraadse KMO-units op een vlekbare toplocatie in Kerhoven aan de Kaistraat. Perfect voor de opslag van materialen of voorraad. Met parkeergelegenheid.

0: eenheid en een lid aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We for, we handle, we care.
1: Het is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit in afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.
4: Goedemiddag.

0: Hits en Clicks.
1: Mega kleine prijsjes. Ik bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: Op de markt van Oudenaarde wil de Erkensmachine zondag een wereldrecord Polonaise dansen breken. Artiest Mischa van den Driessen viert zo het vijfjarig bestaan van zijn act. Terwijl hij zingend aan een kraan boven het publiek hangt, moet beneden de langste Polonaise ter wereld ontstaan. Voor het record zijn minstens 600 deelnemers nodig. De gouverneur van Oost-Vlaanderen voert een tijdelijk verbod in op het oppompen van water uit onbevangen waterlopen en grachten in 15 zones. Door de aanhoudende droogte staan de waterpeilen en grondwaterstanden te laag. Het verbod geldt onder meer in Oud-Ronsen, Wortegem, Metegem en Kluisbergen. De maatregel blijft van kracht tot de waterstanden opnieuw voldoende hersteld zijn. Bij Centrodus in Ronsen zijn de voorbije week 190 bestuurders betrapt op te snel rijden. In totaal controleerde de politie meer dan 3000 voertuigen. Vooral in de Nieuwe Brugstraat reden veel automobilisten te snel. Daar overschreed ruim 1/3 van de bestuurders de limiet van 30 km per uur. Ook op onder meer de Leuze Steenweg, de Nienhofse Steenweg, stelde de politie tientallen overtredingen vast. We starten met soms een mooie zonnige periode in het centrum en het oosten. Vervolgens krijgen we meer bewolking en nieuwe buien vanaf het noordwesten. Vooral in het oosten is geïsoleerd een donderslag mogelijk. Het wordt 12 graden.
0: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd één versnelling hoger.

0: Vlaamse Ardennen 1. Minder praten, meer platen. 105, 106, 3. Online, VlaamseArdennen1.be.
1: Alleen maar hits en classics.

0: Alber Oudenaarde en Ronse. Alle ingrediënten voor een beter leven. Voor u.
1: Lachen is goed. Lachen is gezond.
2: Goeiedag dames en heren, hier met de Erkensmachine. En ik heb groot nieuws voor jullie, want de Erkensmachine bestaat dit jaar 5 jaar en dat gevierd worden. Oh la la! Op zondag 17 mei geef ik een heel groot volksfeest op de Markt van Oudenaarde. En ik zou zeggen, komt dat zien dames en heren. Want we gaan zoals altijd voor het grote assortiment. Amai zeg. De Erkensmachine zal zijn nieuwe single, Kleine Dingen genaamd, voorstellen terwijl hij aan een kabel hangt van een kraan boven het publiek. Jawel, onvoorstelbaar. Daarnaast gaan we een poging doen om het wereldrecord Polonaise dansen te verbreken. En jawel, we hebben jou daarvoor nodig. Dit allemaal onder ludieke commentaar van niemand minder dan Han Solo. Oelala. Dus ik zou zeggen, alle daarheen, komende zondag 17 mei om 14 uur op de Markt van Oudenaarde. En niet te vergeten, de eerste 100 personen die door de Polonaiseboog gaan, krijgen een gratis drankbonnetje. Amai zeg, Ali hoppa!
0: Vlaamse Ardennen 1.
3: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse-Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: verhuur, verkoop, afbraak en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, werkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oude Baan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Vlaamse Antenne 1.
2: Goedemiddag.

0: Vlaanderen.
1: 105, 106.3 en online VlaamseArdennen1.be.
0: Alleen maar hits en classics.

0: zoek je als handige extra opslagruimte, dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven, aan de Kaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad, met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en haalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051-817-817. Stora, we handle, we care.
1: Mega kleine prijsjes, Oreo, ijs, single packs. Diepvries, alle varianten, 99 cent per stuk.
2: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de Cesar Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring, Retailpark N60.

0: Hits and Classics.
1: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark in 60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: De Hoeverduin Oost-Vlaanderen voert een tijd in op het oppompen van water uit onbevaarbare waterlopen en grachten in 15 zones. Door de aanhoudende droogte staan de waterpeilen en grondwaterstanden te laag. Het verbod geldt onder meer in Oudenaarde, Ronsen, Wortegem, Petegem en Kluisbergen. De maatregel blijft van kracht tot de waterstanden opnieuw voldoende hersteld zijn. Op de markt van Oudenaarde de Erkensmachine zondag een wereldrecord Polonaise dansen breken. Artiest Mischa van den Driessen viert zo het vijfjarig bestaan van zijn act. Terwijl hij zingend aan een kraan boven het publiek hangt, moet beneden de langste Polonaise ter wereld ontstaan. Voor het record zijn minstens 600 deelnemers nodig. Bij snelheidscontroles in Ronsen zijn de voorbije week 190 bestuurders betrapt op te snel rijden. In totaal controleerde de politie meer dan 3000 voertuigen. Vooral in de Nieuwebrugstraat reden veel automobilisten te snel. Daar overschreed ruim een derde van de bestuurders de limiet van 30 km per uur. Ook op onder meer de Leuze Steenweg en de Ninofse Steenweg stelde de politie tientallen overtredingen vast. We starten met soms een mooie zonnige periode in het centrum en het oosten. Vervolgens krijgen we meer bewolking en nieuwe buien vanaf het noordwesten. Vooral in het oosten is geïsoleerd een donderslag mogelijk. Het wordt 12 graden.
0: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd één versnelling hoger.

0: Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Lachen is goed, lachen is gezond.
2: Goeiedag dames en heren, hier met de Erkensmachine. En ik heb groot nieuws voor jullie, want de Erkensmachine bestaat dit jaar 5 jaar en dat moet gevierd worden. Oh la la. Op zondag 17 mei geef ik een heel groot volksfeest op de Markt van Oudenaarde. En ik zou zeggen, komt dat zien, dames en heren. Want we gaan zoals altijd voor het grote amusement. Amai zeg. De Erkensmachine zal zijn nieuwe single, Kleine Dingen genaamd, voorstellen terwijl hij aan een kabel hangt van een kraan boven het publiek. Jawel, onvoorstelbaar. Daarnaast gaan we een poging doen om het wereldrecord Polonaise dansen te verbreken. En jawel, we hebben jou daarvoor nodig. Dit allemaal onder ludieke commentaar van niemand minder dan Han Solo. Oelala. Dus ik zou zeggen, alle daarheen, komende zondag 17 mei om 14 uur op de Markt van Oudenaarde. En niet te vergeten, de eerste 100 personen die door de Polonaiseboog gaan, krijgen een gratis drankbonnetje. Amai zeg, Ali Hoppa!
3: Vlaamse Antenne 1.

0: Oh, de echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Nu is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit in afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: We starten met soms een mooie zonperiode in het centrum en het oosten. Vervolgens krijgen we meer bewolking en nieuwe buien vanaf het noordwesten. Vooral in het oosten is geïsoleerd een donderslag mogelijk. Het wordt 12 graden.

Zoek je als zelfstandige extra opslagruimte aan voor hem? Dan heeft Stora de op jou. Stora verhuurt nieuwe praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaaistraat. Perfect voor de opslag van materialen of voorraad, met parkeergelegenheid en

0: Beekbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Strovastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora, we store, we handle, we care.
1: Dit jaar is het heel de zomer verlof in eigen land. We gaan ons terras perfect maken met zalige luie loungezetels en bijpassende parasol.
2: Ah, wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
3: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
4: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem. Europoint.

0: Radio's Ardennen1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
3: Vlaams minister van Omgeving Joop Roens laat versneld onderzoeken wie er achter de illegale pesticidenlozing in de Westhoek zit, zodat de dader gestraft kan worden. In een beek in de buurt van Poperingen, die ook dient voor drinkwater, is een veel te hoge concentratie pesticiden gemeten. Wel 2000 keer wat toegelaten is. Je hoort Miguel Gijsens, zelf akkerbouwer en schepen in Ieper.
4: Oftewel is dit een ongeval, iemand die een bidonnetje laten vallen heeft. Oftewel is dit het trainen van een spuittoestel ter plaatse. Het is onmogelijk van een toepassing op open veld deze concentratie in de oppervlaktewater terecht te komen. Dat kan niet. Dit is een stof die toch al vanaf 2023 niet meer herkend is. Dat dit nog op vandaag gebruikt wordt, dit kan dus wel niet.
3: De watergroep laat wel weten dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Zij controleren het water om de 2 weken. Er dreigt een staking van 10 dagen in het Franstalig onderwijs. Tegen de besparingsplannen van de Waalse regering. De vakbonden roepen de leerkrachten op om te staken vanaf komende maandag tot en met woensdag 27 mei. Dan stemt het parlement over de plannen. Zo zouden leerkrachten in het middelbaar meer uren moeten doen voor hetzelfde loon. Voetbalclub Anderlecht veroordeelt de vernielingen in het Koning Boudewijnstadion in Brussel tijdens de bekerfinale van gisteren. De club gaat samenzitten met de Pro League en de Voetbalbond om de daders te identificeren en te straffen. De stad Brussel is eigenaar van het stadion. Er is veel schade, zegt de schepen van sport Florence Vreelinks.
5: Opnieuw moeten we ernstige vernielingen vaststellen. Brandhaarden in de tribunes, vernielde zietjes, rookbommen en allerlei voorwerpen die werden gegooid. Dit is catastrofaal, beschamend en totaal onaanvaardbaar.
3: Anderlecht wil ook bespreken of de veiligheidsmaatregelen voor de wedstrijd wel volstonden. Bij de zware Russische bombardementen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev in de nacht van woensdag op donderdag zijn al zeker 24 doden geteld, onder hen 3 kinderen. Er vielen ook 47 gewonden, dat melden de hulpdiensten. In Kiev geldt vandaag een dag van rouw. Er komen verdeelde reacties binnen op de selectie van onze Rode Duivels voor het WK. Bondscoach Garcia verraste een paar keer. Zo is Mike Penders 3e doelman. In de verdediging zijn onder meer Koni de Winter en Nathan Ngoy erbij, net als middenvelder Axel Witsel. Daardoor ontbreekt Nathan de Kat. Joeri Tielemans is aangeduid als aanvoerder. En vooraan zijn Matthias Fernandez Pardo en Diego Moreira erbij. Analist Gilles De Beelde.
6: Het is vaststaand feit dat ik de indruk krijg dat de bondscoach toch wel een aantal spelers voorrang gegeven heeft uit de liga. Kijk naar Moreira bijvoorbeeld, Penders. En dus ook Matthias Fernandez Pardo. En op die manier toch een plaats hebben afgedwongen ten koste van onder andere Openda of Matsels ook.
3: De Duivels openen hun WK op 15 juni tegen Egypte. Tim Merlier heeft de 3e rit in de Ronde van Hongarije gewonnen. Zijn 2e ritzege al. Merlier won de massasprint voor 2 Colombianen, Gaviria en Molano. Merlier is ook opnieuw leider in het klassement. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het af tot minima rond 4 graden. Morgen begint zonnig, later stijgt de kans op buien bij 13 graden. Zondag opklaringen, maar ook pittige buien en 14 graden.
1: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
0: Vlaams Ardennen 1.
1: Altijd 1 versnelling hoger.

0: Albert Heijn. Werken elke dag voor een gezellige, propere, veilige en goed gevulde winkel. Wij staan klaar voor jullie. Welkom in Albert Heijn Ronse aan de César Snoeklaan en Albert Heijn Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
1: Goeiedag dames en heren, hier met de Erkensmachine. En ik heb groot nieuws voor jullie, want de Erkensmachine bestaat dit jaar 5 jaar en dat moet gevierd worden. Oh la la! Op zondag 17 mei geef ik een heel groot volksfeest op de Markt van Oudenaarde. En ik zou zeggen, komt dat zien dames en heren, want we gaan zoals altijd voor het grote amusement. Amai zeg! De Erkensmachine zal zijn nieuwe single, Kleine Dingen genaamd, voorstellen terwijl hij aan een kabel hangt van een kraan boven het publiek. Jawel, onvoorstelbaar. Daarnaast gaan we een poging doen om het wereldrecord Polonaise dansen te verbreken. En jawel, we hebben jou daarvoor nodig. Dit allemaal onder ludieke commentaar van niemand minder dan Han Solo. Oelala. Dus ik zou zeggen, alle daarheen, komende zondag 17 mei om 14 uur op de Markt van Oudenaarde. En niet te vergeten, de eerste 100 personen die door de Polonaiseboog gaan, krijgen een gratis drankbonnetje. Amai zeg, Ali Hoppa!

afbraak- en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be.

0: Meester. Jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: We starten met soms een mooie zonnige periode in het centrum en het oosten. Vervolgens krijgen we meer bewolking en nieuwe buien vanaf het noordwesten. Vooral in het oosten is geïsoleerd een donderslag mogelijk. Het wordt 12 graden.

0: 50 nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel?
1: Vandaag in 50 minuten.
2: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
2: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regio nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
1: Vlaamse Ardennen 1.

0: tree.
1: Zoek je als zelfstandige extra opslagruimte in Avelichem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad. Met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store. We handle. We care.
2: Mega kleine prijsjes. Oreo, ijs, single packs. Diepvries, alle varianten. 99 cent per stuk.
3: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan. En in Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60. Vlaamse Ardennen 1.
4: Vlaamse Ardennen 1 op 105 voor regio Ronse-Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: kleine prijs. Deze week Albert Heijn naar de ons.
1: De logopedisten en vroedvrouwen kunnen binnenkort niet consultatie doen. Dat heeft minister Gezondheid Frank van Rijn noemt het een nuttige aanvulling op de gewone zorg. Peter Bruijn.
2: Ja, dat oefenen en die voor minder van doen.
1: De eerste afspraak moet fysiek zijn en ze mogen maximaal 2 consultaties na elkaar doen. De patiënt de orgen van 10 en 17. 2 van hen zijn in een gesloten cel. De derde is vrij voor een jongen van 17 jaar. De club wil niet het houden tijdens deze punten straffen. De stad Brussel zei.
3: We ernstige vrienden van de duwen gegooid. Dit is catastrofaal, beschamend en totaal onaanvaardbaar.
1: Anderlecht wil ook bespreken of de veiligheidsmaatregelen voor de wedstrijd wel volstonden. Het staatsbezoek van Amerikaans president Trump aan China heeft politiek weinig opgeleverd. Onder meer over Taiwan is er wel gepraat, maar niks afgesproken, zegt Trump. China wil Taiwan weer inlijven, maar de VS wil dat niet en levert wapens aan Taiwan. China wil dat dat stopt, maar dat lijkt de VS niet van plan. Journaliste Caroline van Nuenen.
4: Xi Jinping heeft Trump ook privé echt wel gewaarschuwd voor de gevolgen voor een mogelijk conflict als Amerika China niet genoeg steunt als het gaat over Taiwan. Dus ja, dat blijft wel een heel heikele kwestie. Trump gaat er ook op geen enkel moment openlijk tegenin.
1: Volgens Amerikaans buitenlandminister Rubio verandert er ook niet. De Deen Jonas Vinga heeft de 7e rit in de Ronde van Italië gewonnen met aankomst alleen over de streep. Oostenrijk Gal werd 2e op 13e, weer 3e op een goede minuut. De roze trui, de Portugees Eulalie, ook bijna niet op vaart, maar blijft leiden. Ronde van Hongarije in meer de rit zit. Hij won de etappe in Assas en is opnieuw leider. Vanavond en vannacht klet op, goed af tot minima rond 4 graden. Morgen gaat er kans op buien bij 13 graden. Zondag opklaringen, morgen buien en 14 graden. Ook begin volgende week nog buien. Vanaf donderdag wordt het zonniger en ook warmer. Vanaf woensdag 20 graden.

0: graden. In het Pinksterweekend zelfs 25 graden en meer.
1: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
2: Vlaanderen in 1.
1: Altijd 1 versnelling hoger. Vandaag in 5 minuten.

0: de markt van Oudenaarde wil de Erkensmachine zondag een wereldrecord Polonaise dansen breken. Artiest Mischa van Isse viert zo het vijfjarig bestaan van zijn act. Terwijl hij zingend aan een kraan boven het publiek hangt, moet de langste Polonaise ter wereld ontstaan. Voor het record zijn minstens zijn deelnemers nodig.
1: Vrijdagmorgen uit de wiezen en trekt de wollen nep.

0: Achter. Maar ook voor je niet-alcoholisch dranken kan je bij de Kelder gedicht. Een uitbreid als een geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, het ontdek op de Adenaarbergen. Dranken ze wijnkelder, alle dranken die we proost.
1: Vlaamse Ardennen, 106.3. 105.

0: het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel? Vandaag in 50 minuten.
1: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
1: Zes,
0: in 50 minuten. De hoogmis van het regio nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: Zes, zeven. Vandaag in 50 minuten.
2: Vlaamse Ardennen 1.

De gouverneur van Oost-Vlaanderen voert een teilbod in op water onbevaarlijk graan in 15 zones. Door de aanhoudende druk staat er grond. Het verbod onder meer in Oudenaar, de Ronsortig en Petegenkes. Het blijft van kracht tot de waterstelsel zijn.

0: Zalig. Oh, de echte watten van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook maar zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Het is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 35 in Waregem.
3: Sanitairdebaren.be.
4: Vlaamse Ardennen 1.
5: Vandaag in 50 minuten.

0: Zelfstandige extra opslagruimte in Avelgem. Oplossing voor jou. Stora huurt nieuwe Thyssen KMO-units op een vlotbare toplokraat. Perfect voor de onmateriële voorraad, parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store, we handle, we care.
1: Dit jaar is het heel de zomer verlof in eigen land. We gaan ons terras perfect maken met zalige luie loungezetels en bijpassende parasol.
2: Ah, wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
3: Europoint is je perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Ruim aanbod binnen je budget.
4: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.

Bij Sercos zijn de voorbije week 110 bestuurders betrapt op te snel rijden. In totaal controleerde de politie al in de Nieuwe Brugstraat de automobilisten dus daar over niet van 10 meter. Ook op de meer Luzet-Niel stelde de politie tientallen overtredingen vast.

0: Nieuwsardenne1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en Cesar Snoeklaan in Ronsen.

0: het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel? Vandaag in 50 minuten.
1: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
1: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regionieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
2: Vlaamse Ardennen 1.

0: verhuur, verkoop, afbraak en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Vlaamse Ardennen 1. Goedenavond.
2: Yes. Come on. Martinez, the ready girl.